enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

Terminology.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: στα Σνάρια.
1: Ik luister naar BWM. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
2: Oh, BWM, dat is echt de muziek die je echt wil horen.
1: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Dat veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

0: eigenlijk vaak als achtergrondmuziek?
1: Omdat ik het heel tof vind.
2: De muziek is heel goed.
1: Van alles een beetje.
2: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
1: Als mogen we ook.
3: Dat we poprock is.
0: Ik zing wel heel de dag, dus.

0: queres estacionar B1? Ik luister naar B1, omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
1: Ik vind het goed van B1, omdat het poprock is.
2: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

0: want. Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
1: Ja, muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaat op het werk.
3: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
4: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom. 3, 2, 1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Vooruit-parlementslid Jeroen Soet uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven. In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten. Oudenburg blikt tevreden terug op de actie Maand van de Markt. Dankzij het mooie lenteweer lokte de campagne in april opnieuw veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Meer dan 250 mensen namen deel aan het Rad van Fortuin tijdens de afsluiter en in totaal waren er zo'n 750 wedstrijddeelnames. Morgen ontvangen 5 winnaars hun prijs, met als hoofdprijs een waardebon van Visit West-Vlaanderen ter waarde van €250.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show on B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: Welkom.
3: Good morning everybody.
2: In the morning show.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Top deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
5: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Iedereen luistert naar B1.
7: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
8: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
9: Van zacht tot hard.
10: B1. The Morning Show. Morning Show.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, Marties WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vooruit parlementslid Jeroen Soet uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven. Blankenberge heeft sterk gepresteerd op de Europese jeugdsportdagen in het Duitse Bitburg. Meer dan 50 jongeren uit 4 landen namen deel aan wedstrijden in 5 sportdisciplines. De Blankenbergse zwemmers wonnen hun competitie, de atleten werden 2e en de ploegsporten eindigden op de 3e plaats. Daarmee behaalde Blankenberge ook de 2e plaats in het algemene klassement. In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. V1.
2: Give me a beat!

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind. Omdat het poprock is.
4: Ik hoor alles graag.
5: Dan mag ik jullie de storm.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: Je dag start met de Morning Show.

0: Equatage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: Enjoy the music. B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
7: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
6: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
8: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk, nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt, ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
6: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed, die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden. The Morning Show.

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: gemeente Middelkerke vangt voorlopig de getroffen inwoners in Westende op na een zware brand in hun huis zondagnacht. Hun huis is onbewoonbaar. De twee bewoners moesten naar het ziekenhuis, maar nu kunnen ze terecht in een onderkomen van de gemeente. Die noemt dat haar plicht. Ze heeft een aantal noodwoningen staan, maar als die volzet zijn, kan ze slachtoffers ook altijd opvangen op hotel. Oudenburg bleek tevreden terug op de actie Maand van de Markt. Dankzij het mooie lenteweer lokte de campagne in april opnieuw veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Meer dan 250 mensen namen deel aan het Rad van Fortuin tijdens de afsluiter en in totaal waren er zo'n 750 wedstrijddeelnames. Morgen ontvangen 5 winnaars hun prijs, met als hoofdprijs een waardebon van Visit West-Vlaanderen ter waarde van €250. Gistel organiseert deze zomer samen met Middelkerke en Koekelare opnieuw een grote fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder kunnen deelnemers vanaf 25 mei kiezen uit 2 fietslussen van ongeveer 35 kilometer langs natuur, erfgoed en verborgen plaatsjes in de regio. De zoektocht loopt tot eind augustus en deelnemers maken kans op prijzen zoals cadeaubonnen en een overnachting in een B&B. De officiële start vindt plaats op 25 mei in het Dr. Egide de Feverpark in Gistel.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

Enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien, later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger, met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: The Morning Show.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
1: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
1: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn goed ook.
3: Dat poprock is.
1: Ik zie wel heel dan denk

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Iedereen luistert naar B1.
4: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Dat veel muziek uit mijn jeugd is.
6: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
7: B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
8: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Ze mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
9: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
8: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
10: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
8: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
11: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
8: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de twee de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn vierde WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
12: The Morning Show.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vooruit parlementslid Jeroen Soet uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven. In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten. Oudenburg blikt tevreden terug op de actie Maand van de Markt. Dankzij het mooie lenteweer lokte de campagne in april opnieuw veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Meer dan 250 mensen namen deel aan het Rad van Fortuin tijdens de afsluiter en in totaal waren er zo'n 750 wedstrijddeelnames. Morgen ontvangen 5 winnaars hun prijs, met als hoofdprijs een waardebon van Visit West-Vlaanderen ter waarde van €250.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uiterhoeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: Iedereen luistert naar B1.
6: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen. De
7: muziek die je echt wil horen.
8: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
9: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
10: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.
11: B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: mensen uit de wereld.
1: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
2: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgevingen van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
1: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma, dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over, maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn, waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
3: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
1: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.
0: Dieter Troeblijn.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: Dieter Troeblijn.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht

0: ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASIG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vooruit-parlementslid Jeroen Soet uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven. Blankenbergen heeft sterk gepresteerd op de Europese jeugdsportdagen in het Duitse Bitburg. Meer dan 50 jongeren uit 4 landen namen deel aan wedstrijden in 5 sportdisciplines. De Blankenbergse zwemmers wonnen hun competitie, de atleten werden 2e en de ploegsporten eindigden op de 3e plaats. Daarmee behaalde Blankenbergen ook de 2e plaats in het algemene klassement. In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

Goedemorgen, welkom bij B1. Het komende uur veel muziek. En kijk zeker ook eens op onze site. Daar vind je een overzicht van onze live-uitzendingen en wedstrijden. Ga naar www.radiob1.be.

0: vais estrenar B1.
1: Wat is dat leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop! Waar?
7: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
6: Direct uit stok leverbaar. Waar?
7: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
6: Stok, stok, stok, stok, stok.

It's called Dear Mr. President.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Vooruit parlementslid Jeroen Soet uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Blankenbergen heeft sterk gepresteerd op de Europese jeugdsportdagen in het Duitse Bitburg. Meer dan 50 jongeren uit 4 landen namen deel aan wedstrijden in 5 sportdisciplines. De Blankenbergse zwemmers wonnen hun competitie, de atleten werden tweede en de ploegsporten eindigden op de 3e plaats. Daarmee behaalde Blankenbergen ook de 2e plaats in het algemene klassement.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud

0: Man, vrouw, overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASIG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
6: De gemeente Middelkerke vangt voorlopig de getroffen inwoners in Westende op na een zware brand in hun huis zondagnacht. Hun huis is onbewoonbaar. De twee bewoners moesten naar het ziekenhuis, maar nu kunnen ze terecht in een onderkomen van de gemeente. Die noemt dat haar plicht. Ze heeft een aantal noodwoningen staan. Maar als die volzet zijn, kan ze slachtoffers ook altijd opvangen op hotel.
5: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Oudenburg bleek tevreden terug op de actie Maand van de Markt. Dankzij het mooie lenteweer lokte de campagne in april opnieuw veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Meer dan 250 mensen namen deel aan het Rad van Fortuin tijdens de afsluiter en in totaal waren er zo'n 750 wedstrijddeelnames. Morgen ontvangen 5 winnaars hun prijs, met als hoofdprijs een waardebon van Visit West-Vlaanderen ter waarde van €250.
1: B1 Regionaal met Jeroen Verkrijg.

0: One Regionaal.
1: Gistel organiseert deze zomer samen met Middelkerke en Koekelare opnieuw een grote fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder kunnen deelnemers vanaf 25 mei kiezen uit twee fietslussen van ongeveer 35 kilometer langs natuur, erfgoed en verborgen plaatsjes in de regio. De zoektocht loopt tot eind augustus en deelnemers maken kans op prijzen zoals cadeaubonnen en een overnachting in een B&B. De officiële start vindt plaats op 25 mei in het Dr. Egide de Feverpark in Gistel.
0: B1 Regionaal.

Het is bijna 1 uur, eind van deze lunchtijd, eind van B1 regionaal. Straks na 1 uur de middag door met de beste muziek, het nieuws uit de regio. Dat volg je intussen via onze gratis B1-app op je smartphone of via radiob1.be. Fijne middag en tot morgen.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
6: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek. Omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
5: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteert er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
7: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
5: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
8: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
5: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
4: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
6: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
5: Direct uit stok leverbaar. Waar?
6: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
5: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
6: Bij Raas Autogroep.

0: natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Iedereen luistert naar B1.
3: Ik luister naar B1. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
4: Oh, B1, dat is echt de muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
5: Een neuroendocrine carcinoom, de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
4: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaert van Child Focus.
6: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
4: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
7: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
4: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legde wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. En Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
1: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
1: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn hoer ook.
3: Dat we poprock is.
1: Ik zie wel heel de nacht.

0: Iedereen luistert naar B1. Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
1: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
2: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè? B1.

0: oostende voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
6: Kut of Ulti terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
5: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
7: Is B1.
8: Yeah.
7: B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: gemeente Middelkerke vangt voorlopig de getroffen inwoners in Westende op na een zware brand in hun huis zondagnacht. Hun huis is onbewoonbaar. De twee bewoners moesten naar het ziekenhuis, maar nu kunnen ze terecht in een onderkomen van de gemeente. Die noemt dat haar plicht. Ze heeft een aantal noodwoningen staan, maar als die volzet zijn, kan ze slachtoffers ook altijd opvangen op hotel. Oudenburg blikt tevreden terug op de actie Maand van de Markt. Dankzij het mooie lenteweer lokte de campagne in april opnieuw veel bezoekers naar de wekelijkse markt. Meer dan 250 mensen namen deel aan het Rad van Fortuin tijdens de afsluiter en in totaal waren er zo'n 750 wedstrijddeelnames. Morgen ontvangen 5 winnaars hun prijs, met als hoofdprijs een waardebon van Visit West-Vlaanderen ter waarde van €250. Gistel organiseert deze zomer samen met Middelkerke en Koekelare opnieuw een grote fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder kunnen deelnemers vanaf 25 mei kiezen uit 2 fietslussen van ongeveer 35 kilometer langs natuur, erfgoed en verborgen plaatsjes in de regio. De zoektocht loopt tot eind augustus en deelnemers maken kans op prijzen zoals cadeaubonnen en een overnachting in een B&B. De officiële start vindt plaats op 25 mei in het Dr. Gide de Feverpark in Gistel.
1: Tot zover het regionieuws. Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: B1. B1.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loo, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: B1, de radio aan zee.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Valkenbergen heeft sterk gepresteerd op de Europese jeugdsportdagen in het Duitse Bitburg. Meer dan 50 jongeren uit 4 landen namen deel aan wedstrijden in 5 sportdisciplines. De Blankenbergse zwemmers wonnen hun competitie, de atleten werden tweede en de ploegsporten eindigden op de 3e plaats. Daarmee behaalde Blankenbergen ook de 2e plaats in het algemene klassement. De gemeente Middelkerken vangt voorlopig de getroffen inwoners in Westende op na een zware brand in hun huis zondagnacht. Hun huis is onbewoonbaar. De 2 bewoners moesten naar het ziekenhuis, maar nu kunnen ze terecht in een onderkomen van de gemeente. Die noemt dat haar plicht. Ze heeft een aantal noodwoningen staan, maar als die volzet zijn, kan ze slachtoffers ook altijd opvangen op hotel. Gistel organiseert deze zomer samen met Middelkerken en Koekelaren opnieuw een grote fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder kunnen deelnemers vanaf 25 mei kiezen uit 2 fietslussen van ongeveer 35 kilometer langs natuur, erfgoed en verborgen plaatsjes in de regio. De zoektocht loopt tot eind augustus en deelnemers maken kans op prijzen zoals cadeaubonnen en een overnachting in een B&B. De officiële start vindt plaats op 25 mei in het Dr. Egide de Feverpark in Gistel.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Let's work, Mick Jagger. Misschien wel stil aan tijd om het werk neer te leggen en huiswaarts te keren. Hè? Goedenavond, welkom bij Afterwork hier op B1 tot 6 uur. En jij mag me laten weten welke plaat jij wil horen om je werkdag mee af te sluiten. Céline Dion, die is terug na een bewogen periode. I'm Alive. Dit is Céline Dion nog eens uit 2002.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

Ray en Hans Zimmer samen hier. Click Like Symphony. Goedenavond. Madonna heeft ooit een plaatje gemaakt voor een film. Niet eentje natuurlijk. Maar dit is voor de film The Spy Who Shagged Me van Austin Powers. Beautiful Stranger. Dit is Madonna uit 1999.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Elke werkdag van 4 tot 6.
6: After Work
5: op B1.

Nothing's gonna stop me now, Samantha Fox kreeg je uit 87. Straks Joe en Mike in de Mechanics. En misschien wel jouw keuzeplaat, hè? Zo vroeg. Ilse, deze goede plaat nog eens aan van Mika. Relax, take it easy.

0: should have done.
1: When I was your man.
0: When I was your man.
1: Bruno Mars hier op B1. Na het nieuws van 5 uur, meer afdoen ik nog naar de Talking Heads. What we know.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
6: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
5: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
7: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
5: Hermans stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
8: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
5: Dan wordt er normaal gezien over de centindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
4: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk ook met lokaal onweer. Maxima rond 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen blijft winderig met eerst nog buien. Later volgen bredere opklaringen. Vanaf donderdag droger en zonniger. Met tegen vrijdag en zaterdag zomerse maxima tot 24 graden.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

0: The Army of Lovers, Crucified kreeg je. Straks Birdie Spiller en Miley Cyrus. Eerst nog eens deze Zucchero op je loslaten en baila.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King.

Dit is een serieus hitje geweest. Het is tijd voor Spiller Groove Jet, kreeg je uit 2000. Straks Gail, Travis en Alesso en Sasha naar Miley Cyrus. En naar End of the World. Goedenavond.

Don't Live Here Anymore, Jim Nail, Daver Raw van K.D. Perry. Morgen woensdag, meer After Work. Vanaf 4 uur in de namiddag, geniet nog van de goede muziek hier op B1. En nu genieten van The New Kids on the Block. Step.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vooruit-parlementslid Jeroen Soete uit Oostende dient een wetsvoorstel in om consumenten beter te beschermen tegen misleidende verkoop van energiecontracten aan de telefoon of aan de deur. Volgens zijn voorstel kan je contract niet langer meteen afsluiten. Er geldt dan een bedenktermijn van 3 dagen. Verkopers zouden ook verplicht duidelijke informatie moeten geven. Blankenbergen heeft sterk gepresteerd op de Europese jeugdsportdagen in het Duitse Bitburg. Meer dan 50 jongeren uit 4 landen namen deel aan wedstrijden in 5 sportdisciplines. De Blankenbergse zwemmers wonnen hun competitie, de atleten werden 2e en de ploegsporten eindigden op de 3e plaats. Daarmee behaalde Blankenbergen ook de 2e plaats in het algemene klassement. In Oostende zijn onderhoudswerken begonnen aan de vijvers in de Spuikom en het Maria Hendrika Park. De stad laat onder meer algen en woekerende waterplanten verwijderen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In de Koninginnenvijver halen ze eind mei fijn hoornblad weg, zodat vissen en andere waterdieren opnieuw meer licht en zuurstof krijgen. De werken moeten ook zorgen voor een aangenamere omgeving voor wandelaars en recreanten.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw dinsdag op B1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom. B1.

0: stok.
1: Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok. Verkoop.
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Dat
1: er
2: veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen. De
2: muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaat op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
3: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mogen ook.
4: Dat ze poprock is.
3: Ik zing wel heel dan nee, dus.

0: nieuws uit de wereld.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
2: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
1: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
3: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
4: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter, Céline, blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
5: Iedereen luistert naar B1.
6: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
7: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
8: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè? B1.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard. B1.

0: estrenar Be One.
1: Dat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruimen. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind. Omdat het poprock is.
4: Ik hoor alles graag.
5: Dan mag ik heel uit de story.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1. Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
2: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
1: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen. De
2: muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.

0: externar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Dat veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
3: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
3: Ruwe luide muziek, dat hoor ik tegen.
2: Als mijn goed ook.
4: Dat we poprock is.
3: Ik zing wel heel de nacht.

0: iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?